0: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Namaskar, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Tu jaane hai to.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechterlijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. Een jongen uit Beuningen overleed na een reanimatie woensdag in zwembad De Gelenberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechtelijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. Een jongen uit Beuningen overleed na een reanimatie woensdag in zwembad De Gelenberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: गंगा है
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hey hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechtelijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. Een jongen uit Beuningen overleed na een reanimatie woensdag in zwembad De Geleberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van de fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van de fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. In het recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. En volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: का अंजाम।
1: You are
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
3: Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: सब कुछ उसी
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. In het recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. En volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jabba's concert horen. Wel heel lare hè? Ujala aapke waaste. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toke aal ik erin, toke soen ik erin, toke dik ik erin. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het die Nizam Wagito zijn. Aurie Logan wil een aapje wassen met heel veel passie. Aapje wassen. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Toe Jaldikar.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel door shadi honne wel hij. Ja, kies ik aan moenen sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Young Jala Radio, Unjala Radio, feel the rhythm.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer, top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, Aapamse Baatkersekbeheer, Orham, Aapse Baatkringer. 020-363-0808, Ujala Radio Kist, WhatsApp nummer her.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: you are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio Headlines. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. En een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gele Berg in Afferden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Jalalarehe, The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meer vaart mee. Koets ticket bakkerige. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Ari Hapklee, Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vagu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar? Nee, het ook je pastaaike breed.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sander Verschoor. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mijn Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. En Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Weer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. You are. Hamesha.
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio Headlines. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. En Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

थैंक यू। कल आज और कल उजाला रेडियो।

binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen, door Shadi honen wel hen, zullen we wel. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen, door Shadi honen wel hen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience

0: Jalalara Hair. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Meer vaart meer. Koets ticket bakkerige hair. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats. Arihab Klee, Mousimi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadin en Nizam Vaguten zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar? Nee, dat ook je pas te kijken. Mere
1: voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Ja.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: सुबह और शाम फिल्म रामपुर का लक्ष्मण उजाला रेडियो पर आप सुने हैं।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Poetin heeft verklaard tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. En Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: सबसे बड़ा नादान वही है

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en

0: Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg, zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy. Ujala Radio. Raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.
3: Welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: zaterdag. Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalalari, aapke waanste, ik raad. Aapke naam. Ik Hasin raad. Aapke naam. Met 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show. Aapko, anahe, diknahe, sunnahe. En natuurlijk, geniet je van de avond. Op zaterdagavond in de Meervaart. Ticketaap gereserveerd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Gani Walehongi, Mouse Mewbroy, Shekru Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Datadin en Nizam Vagidusein. Zaterdag 19 september. Koets ticket bakirige. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.
1: Ujjala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujjala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg, zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujjala Radio, your number one radio.
0: Ujjala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujjala Radio, always shining. Ujjala. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog niet veel files, maar op de A12 vanuit Arnhem heb je wel voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat tussen de afritten Den Dolder en De Bilt 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er is een vrachtwagen met oplegger vast komen te zitten. Twee rijstroken zijn daar dicht. En er staat file op de N375 van Pessen naar Zwartsluis. Bij de afrit Ruinerwold sta je 20 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

युवाओं जला रेडियो के जरिए यहीं से कॉफी चाय मिंदाक्षू शुरू किया जा रहा है सुनवाला। और अभी थोड़ी देर में यहाँ स्टूडियो में आने वाले हैं आनंद चंद्रिका सिंह, जिससे हम बात करने वाले हैं इतना आज के समाचार के बारे में। है तो सुना 9/11 ऑफ 11/9 कोई तो विल नूर आज याद किया जा रहा है। आंसलाग ऑफ 11 सितंबर इन द फ्रेंड स्टार्ट। और आज के हेडलाइंस आप सुन लीजिए सुनने वालों। Vandaag een grote manifestatie bij Tata Steel in IJmuiden. En Nederland krijgt vandaag nieuwe cijfers over faillissementen en internationale handel. Groot eerbetoon aan Yayoi Kusama opent vandaag in Amsterdam. Wie dat is, weet ik niet. Het Stedelijk Museum opent een omvangrijke overzicht tentoonstelling met ruim 70 jaar werk van de wereldberoemde Japanse kunstenaar Hamnetero Janikina. Yayoi Kusama. Nou, ik ken hem niet. En vandaag een gratis concert in het Oosterpark Amsterdam. Vanavond gratis concert, gebouw, orkest, Oosterpark mee. Concert in de Wallahe. Het orkest opent het nieuwe seizoen om 7:15 met een gratis openluchtconcert onder leiding van Hanna Chang. Een kaartje is niet nodig. Dus toen hang jij uit Raadke, Oosterpark mee. Concert de Ke. Van het Concertgebouworkest. Dat doe jij eens een keer gratis. En dan wereldnieuws. Nieuwe aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Houthis veroveren strategische haven in Mokka in Jemen. En nog 84 mensen vermist na brand op Filipijnse veerboot. En Amerika herdenkt vandaag 25 jaar geleden 9/11. Bij het Pentagon, Ground Zero en Shanksville vinden ceremonies plaats voor de bijna 3000 mensen die op 11 september 2001 werden gedood. Patrice Salhogesen, hallo. Ik hoor Doekje Baathega, 5 doden en 40 gewonden bij ongeluk met Nederlandse bus in Zwitserland.

0: Radio hè. Het is vrijdag. Pani behoort Bursehega, maar het heeft ook zijn charmes, toch? Zo'n regenachtige dag. Chadder pahinke, na pahinke, chadder orlie. Je zit op de bank, je kijkt naar wat series. Gezellig, alleen, of met z'n tweeën, of met het hele gezin. Maak er een hele mooie avond van, een mooie weekend van, toch?
1: Ja.
0: Arnold, goedemiddag.
1: Ik weet echt niet wat jij mooi vindt aan dit weer, horloge. Boy, ham na samjh hela chijwa. Or ham na samjha, baby. Itna, ik jane sa naam meka bole, takru weer.
0: Aweer takru. Nou ja,
1: nee, maar ik vind dit geen mooi weer.
0: Maar zijn naam hega garam or pani, ja, is toch weer iets anders hè, dan hier. Nja, weet het niet, weer wat. Dus,
1: wat, vind je tanda en pani beter dan?
0: Nou ja.
1: Goedemiddag.
0: Ik vind het wel lekker hoor, zo.
1: Ja. Tanda en pani. No ja. Nou, dit noem ik vies weer.
0: Vies weer. Takru weer.
1: Morsu weer. Aweer takru. dat is echt vies, man.
0: Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Ik kan er niet van genieten. Ik moet het je eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ham na to se ik level pe bati.
0: Ik loop er iwer wa moeilijk.
1: Ik boon.
0: Ja.
1: Ik hou van een zonnestraaltje, toch?
0: Zonnestraaltje. Jij bent toch zelf een zonnestraal. Toen op je zonnestraal, dus ja.
1: Maar daar hou ik van. Ik hou van, weet je, mensen en van sfeer en van een zonnestraal. Johnny, dat moet ik mooi leggen, ja. Daar hou ik gewoon van. Hmm. Dat zie je vrolijke mensen. Als je nu buiten loopt, hè. Ik zeg het je, alleen maar chagrijnige mensen. Je komt alleen maar geïrriteerde mensen in het verkeer tegen.
0: En ze kijken ook niet lief. Ze stralen niet.
1: Allemaal
0: geïrriteerd. Ze zijn stressmariba of zoiets.
1: Ik kook het geen hasega. Maar je kunt ook geen lol hebben in dit weer, Lloyd. Dus ik snap niet waarom jij het zo mooi vindt. Hamna samjila.
0: Ja. Ham doet zijn level per soortje, laat je jou toch?
1: Tor moriya mein kuch kholal ba kono shuruf dilla ba ki kholal ba ki kono draat kat ge ba ki kon chi ba bol hame haiga upar air kare kacha
0: sukhra het is vandaag 11 september 11 september wat doet dit je denken dan
1: 9/11
0: waar was je toen
1: volgens mij

0: zat ik toen in het vliegtuig.
1: Nou, even serieus.
0: Nee, echt waar. Echt waar. Ik zat twee keer in het vliegtuig. Volgens mij was 9-11 eentje. En nog eentje, Enschede. Enschede ramp, Jeraha, vliegwerkkamp. Toen zat ik ook in het vliegtuig.
1: Jij zei daarna toen Janet refers toen. Ham we met jou, Jai.
0: Dat is wat Nee, maar ik zat werkelijk twee keer in het vliegtuig.
1: Ja.
0: En volgens mij was het 9-11. En die andere weet ik zeker. Die Enschede. Ja, net of vuurwerkramp.
1: Ah, vuurwerkramp in Enschede. Ja.
0: Die nog niet hebben.
1: Oh, hoe die hier nog niet, hè?
0: Dat was... Dus ik kom daaraan op bestemming. Buitenland, hè. En ik ga die haltjel. Hem zo'n kabeljaar. De swab haar ontplof. Hem even hem door kijk. Hij liep het. Want de swab haar toetan kijk hier.
1: Hamar binnen de swab naar
0: Ja, toch. Je voelt jezelf belangrijk, toch?
1: Ja. Maar 25 jaar geleden is het al inmiddels. Aan het aanslagen. In Amerika.
0: Dat bedoel je.
1: Hem zo'n Enschede. Nee, Enschede. Oh, die hoi ze kwijt.
0: Oh, hoe deer die hoi je?
1: Oh, ze aange bij de vuurwerkramp. Enschede, maar
0: we kunnen het opzoeken.
1: Ja, we kunnen het opzoeken. En als de mensen het weten uit het hoofd, toen hebben we een appje op 020-363-0808.
0: Batade.
1: Maar 9-11, ja. 9-11 heeft ons hamlokje in de gibi bedeld, is hij.
0: Nou, bahut babal bhout opzet, ja. Eigenlijk kan
1: ik het opzet. Eigenlijk bahut heel babal bhout.
0: Bahut jada.
1: Ik heb dan niet dat ja vroeger jam lok jaat hier vliegtuig ze kheen te itna streng beveiliging naar haar itna u juta na utarik per ta dat soort dingen had je toen niet.
0: Nee, bra vervelend bhalche jwa chaloit echt ja, dus ja. Sindsdien is staat alles op scherp lijkt het wel de
1: zeker.
0: Afstanden lijken de kloven lijken groter te zijn geworden.
1: Ja.
0: In plaats van dat we met elkaar dingen doen, doen we tegen dingen elkaar.
1: Ja.
0: Dingen tegen elkaar.
1: Ja.
0: Om het leven van elkaar moeilijk te maken. Je ziet ook dat de moslimgemeenschap zwaar onder een loep staat.
1: Ja. Sindsdien.
0: Van Kahowega. Dus ja, het heeft weinig goeds gebracht, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Nou ja. Het heeft verdeeldheid gebracht. Verdeeldheid, ja. Onnodig.
1: Die burgemeester van New York, die is zelf van...
0: Ja, maar kijk, nu is het probleem dat ze dan zeggen... Hamdani mag niet komen.
1: Precies.
0: Nou, weet je, dat is ook onzin.
1: Slaat ook nergens op,
0: hè? Die man
1: is
0: burgemeester. Ha. Kom op, joh.
1: Ja.
0: Ga door met leven. Je moet met elkaar zien te leven. Vind daar in een modus. Weet je een beetje lief tegen elkaar. Onnak ga li eetje joa met u fasirahu. Uche joa bhail. Dus die hele groep deugt niet. Want zo is het natuurlijk niet.
1: Natuurlijk
0: trouwens,
1: niet.
0: Die Enschede-lamp was een meid. 2000, leuk.
1: Maar dat is snel, zit ook een miljard jaar, gebroren.
0: Ja, je zei het, mij.
1: Cabra, mij?
0: Mei 2000.
1: Dus als je pijler had, dus ja, oké. Okay. Ja.
0: Trouwens, ik heb nog een keer iets griezeligs meegemaakt, leuk.
1: Oh ja?
0: Hamreli, Kaharheli, Oesama Jape. Miami, Mereli, ha, Miami, Mereli.
1: Ja.
0: Dus. Toen kwam die hele grote, toen Jan ik op Barca orkaan daar. Ik op Barca wali. Toen
1: Barca.
0: Was ik dus daar.
1: Arie?
0: Dus het was heel erg eng, echt waar. Dus op een gegeven moment, deze story is best wel leuk.
1: Ja.
0: Dus het was de grootste hoor, tot nu toe, Marijan.
1: Ha.
0: Dus om Marijli, met gezin, waren meer mensen mee. Dus ik voelde me ook verantwoordelijk natuurlijk voor iedereen die mee was. Dus wij zitten in een gebouw daar, hotel. We gaan naar buiten, ik ga naar Pina. Op een gegeven moment zie ik dat mensen, dat overal de televisie aanstaat.
1: Ja.
0: Katrina toch?
1: Katrina.
0: Dus ik lees overal Katrina. Maar ik ben net gearriveerd. Iedereen was redelijk rustig nog, maar de tv stond overal keihard aan. Dus waar je ook aankwam, Jai John zaak mee, waar je ook geen eten, drinken, wat je ook deed. Dus die tv staat aan.
1: Ja.
0: CNN-achtige dingen. Dus je denkt van Kahowega. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen die man, die ober, van zoon, hem barremangila. Maar hem cash bibhar sakila. Adamia bole sunna, to paglabate. Je moet geen cash meer gebruiken.
1: Ja.
0: Want alles gaat dicht zometeen. Alles gaat dicht zometeen.
1: Ja.
0: Maar ik maakte het voor het eerst mee in mijn leven. Natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, zoiets raars. Je verwacht het niet.
1: Ja.
0: Je bent net op vakantie en dat ding komt op je af. Hey. Dus, Hamsochi jaar, apka hoi jaba. Ta adamia bole sun, tu cash geld won, or jadap. Jijke pinkel.
1: Ja.
0: Want je gaat het nodig hebben de komende dagen.
1: Ja.

0: Want dat alles gaat dicht hier. Alles gaat dicht. Je bent op vakantie.
1: Ja.
0: Hey, dus je denkt van Ikawa. Dus alle ramen en deuren zie je plotseling dichtgetimmerd worden. Echt.
1: Ja.
0: Dus dit zie je door TP bij John Mutakila. Het is echt zo.
1: Ja.
0: Hele ploegen mensen die komen en die beginnen al die ramen en deuren dicht te timmeren.
1: Ja, toch? Ja, want...
0: Planga zeggen. Gewoon planga, tja, met hout.
1: Ja.
0: Omdat hout dan dingen tegen kan houden.
1: Toen jij niet, Katerina, je houdt het bara gusa me houden. Hè?
0: Bara, ego, moeilijk ouder. Katerina, moeilijk ouder.
1: Toevallig is het raar, ja.
0: Dus op een gegeven moment, je wordt banger en banger en banger. Dus apparaat hoor je. Ik had rood bidgen, raad hoor je. Boy, je raakt een beetje in paniek hoor.
1: Ja.
0: Van een ben je aan je panier aan je hotel waar me op partje hard jij ga. Tapka kar je.
1: Ja.
0: Dan kun je nergens naartoe. En ik had ook nog kleine kinderen bij me. Dus je denkt van, Jezus.
1: Ja.
0: Ka hoor je, hij ga ja pe. Dus toen heb ik een contact opgenomen op een gegeven moment. Met Nederlands consulaat.
1: Aha.
0: Welke leer uit huis zouden we hem zoiets? Ja, kan je ze oplossen? Ja, dan moet je hem terug naar Nederland. Nou, dat kon dus niet, want alles is dan afgesloten.
1: Ja.
0: Vliegvelden werken niet, alles is buitenwerking. Dan gaan we Adam ja of Aurat, ja, naar Nikera. Dan gaan we boeren van zoon. Toen Nikar zei: Kijk, oké, auto, ja, moet je gaan, auto, hij ga, ja, we hebben gehuurde auto, dus we kunnen wel weg. Toen boeren we aan Sabere. Hamna nikai beje sabere boli sa cha tin beje ki char beje sabere sab enama fruku bole tu nikar jaiye
1: ma to bol kaha boli jaiye
0: richting Florida.
1: Oké.
0: Dus u bole fruku tu jaiye want dat thora dur pahunch jaiye dat thora veilig ho jaiye. Dus zo gezegd zo gedaan Lloyd. Dus met begin rij fruku. Er stond al een hele zware file hoor. Na fruku stond er al een file.
1: Ja, maar iedereen gaat ook die kant op.
0: Iedereen ging weg. Dus dat werd een spookstad. Maar dat gevoel wat ik toen heb ervaren...
1: Ja.
0: Was wel een heel erg eng gevoel, hoor, Lloyd.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Je kijkt vooruit. Je bent bang, hè? Je bent bang
1: Tuurlijk
0: voor je
1: Tuurlijk ben je bang. Ja, maar je bent bang voor jezelf en voor je gezin natuurlijk. Hè? Want toen bang is dat kun je bij jou weer, toch?
0: Ja, want je voelt je ook verantwoordelijk. Want, hé... Sunna, ik was de enige, kan je zeggen, boli, chalakwali. barka. Dus, nee, maar zonder gekheid, je voelt je verantwoordelijk.
1: Ja,
0: wacht even. Dus je rijdt weg, je krijgt echt kippenvel.
1: Ha.
0: Ik omschrijf het even gewoon hoor. Sunna, wat heb je volgende keer? Ik kon je niet, maar hamar upper kon je niet.
1: Toch, drie hoor je.
0: Hamar upper niet.
1: Toen zoon let, toen kaker ze kegen. Toch, drie hoor je niet.
0: Dus weer wat is er veranderd? Laatst had je toch hier zonsverduistering. Dat voelde je toch ook een soort kippenvel?
1: Ja.
0: Ik bedoel, je voelt dat het niet goed zit.
1: Ja.
0: Die dieren voelen dat beter. Ja, maar goed, mensen kunnen dat ook wel voelen. Het zit niet goed, dat voel je.
1: Ja.
0: Van hé, koets hoor je wel, iets gaat gebeuren nu. Dus je krijgt kippenvel, rillingen. Je kijkt voor je uit en je ziet zon, felle zon.
1: Ha.
0: En je kijkt in je achteruitkijkspiegel en je ziet helemaal donker.
1: Ja.
0: Kun je het voorstellen? Dus je zit in een auto.
1: Ik kan me voorstellen, ja.
0: En vooruit je takje, dan zie je helemaal felle zon. Maar achteruit helemaal donkerroe.
1: Ha.
0: Alsof je van nacht naar dag toe gaat, plotseling. Maar in diezelfde auto. Dus
1: Serieus?
0: Diezelfde persoon ervaart twee dingen tegelijk.
1: Ja.
0: Ah joh, Lloyd, dat ding was echt eng mooi.
1: Eng, hè? Alsof je in een film bent, hè?
0: Alsof je in een film bent. En dan moet je door die tolpoorten en zo. Ja, nee, Amerika mee op tolpoort won. Wie heet dat? Mika de wompe vertraging.
1: En in die situatie, orkanen, ik had zo. Nou, kolder van, ja.
0: Nou, wel kolder is er, maar je hebt toch een versmalling en zo.
1: Ja, oké, dan moet je wel voorzichtig
0: rijden. Dus al die banen komen bij elkaar en dan moet je, Maar elke minuut telt dan, hè?
1: Ja.
0: Zo ervaar je het.
1: Ja. Want toen maak je snel zomaar ze bhaget, hoor. Ik bedoel, je wil, ja... Je wilt
0: dus hamro ook par paral bij je zegt, Johan Lloyd. Ooit heb Barkham dan nog een keer in Lamrejan. Barzaat, kan trouwens wel romantisch zijn.
1: Ja, tuurlijk. Lloyd? Tuurlijk. Op Barzaat mee raad mee to be chaliet, to be rambisal ribi.
0: Kan wel romantisch zijn, maar dan moet het niet koud zijn.
1: Nee, oké. Ik weet wat wie mooi is toch. Ik bedoel,
0: ik vind hem mooi, hè, naar Barzaat Kirak.
1: Barzaat Kirak. Van Amit Bajan toch?
0: Ha, toch? Barzaat Kirat. Dik India mee, Barzaat Kirat. Ik kan me voorstellen dat het romantisch kan zijn.
1: Ja.
0: Als je met de juiste persoon tenminste... hè, als je met de juiste persoon bent. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het best wel romantisch kan zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan kon je hoe ik aan Barsaat geraad mee.
1: Barsaat geraad mee, toe chalie, toe bhijie. Dus ja, hey.
2: Ik ga naar toe Janet, toch?
0: Hij toch? Nou. Hé, dan Janet, ja. Appenee.
2: Ik kan toch een leeg aan de charme van Barsaat.
0: Ai, ai, ai.

0: कितना मोह लेंगे ना,
1: देख ले तो
2: बरसात
0: के एक रात फिल्मों के नाम है अमिताभ बच्चन मैट राखी मैट राखी ये
1: Boy.
0: Yeah.
1: Okay, okay, yeah. okay, yeah. okay. No, yeah, hoi sakega chaloit, hame indawar hoili, hoi
0: sakega. To seker indawar bate met satte pe satta so
1: waarschijnlijk. Nee, satte pe satta was a top film, man, geweldige film. Satte pe satta, migado, wat een leuke film. Dus je kijkt een film, taak ik hoi ga. Ik kijk naar satte pe satta, dat is pas een leuke film.
0: Toen mij kon ik een cadeau dewe, of kon ik
1: een
0: tarboot. Dus als je verliefd bent geworden op iemand, Arat Yadmi,
1: volgens mij heb je die dialoog gewoon, hè, Lloyd, op die plaat.
0: Oh ja?
1: Van Amitabh Bachchan kwam bij hem, Malini.
0: Oh ja, van Satya Prasatta.
1: Ja, toch? Van die watermeloen die aangeboden wordt door Amitabh Bachchan. Best wel leuk, hoor.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus juist dat onhandige maakt hem zo leuk.
0: Ja, zeker toch? Zeker.
1: Maar die doen ook een beetje met Satya Kusraki.
0: Tussen wie? Amitabh
1: Bachchan en Hema Malini.
0: Boy, hamna jani lichtje. Eigenlijk, Maaiveld onderzoeker ook, kijk naar die kerbaring.
1: Koi. Ulta Siddhana, bataden we hem nog een koi, Lloyd.
0: Ik vraag me af, Amitabh Bachchan, Hema Malini, Amitabh Bachchan met Raki of Rick. Rika weten we wel natuurlijk, hè, maar Raki? Ik weet niet meer Raki, maar Hema Malini zou kunnen, hè?
1: Nou ja, het spatte van het scherm af, hoor. Echt
0: ja,
1: waar.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Hema Malini en Amitabh Bachchan.
0: Ja.
1: Ik vond dat wel een hele mooie combinatie, eigenlijk.
0: Ja, maar ja. Toen is dat weer een mooie combinatie, kus ik, hè?
1: Maar zeg je, boy, je is Amitabh Bachchan.
0: Trouwens, Raymond reageert, 9-11, 25 jaar geleden, waar hij was. Ik was op die dag op kantoor en hoorde van collega's wat er gebeurd was. Ik ben direct naar de kantine gelopen waar de tv aan stond. Het was verschrikkelijk om te zien hoe de mensen aan de buitenkant van het gebouw hingen. Ja, dat waren wel...
1: Ja, die beelden herinneren we ons allemaal. Ja, man, mensen sprongen gewoon uit het gebouw.
0: Naar hoge gebouwen.
1: Nou, hey. Ja, je probeert iets, want je weet het van, mi fascino.
0: Ja.
1: Ook later, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus ik ben een aantal keer naar New York geweest. Dan ga je naar die plekken toe.
0: Ja,
1: en
0: ja, ja.
1: Weet je, het is een toeristisch oord.
0: Ja.
1: Een rampplek. Maar eigenlijk, ja, sapkoi dekje mangega.
0: Ja.
1: Ik kan per haak zeggen.
0: Ja.
1: Maar het is wel triest dat dit soort dingen plaatsvinden in onze wereld.
0: Ja.
1: Vind ik wel heel erg, hoor.
0: Trouwens, ik wil baat maar tussen potje. We hebben het toch over romantische momenten, hè, in het leven.
1: Hamza, wat jij zegt daarover, Lloyd. Romantiek over
0: Tom. Hamza, kon ik potjes bole zoen. Iets wat ik bij me toe koffie, chai me betje. Maar ik weet niet of jij dit wel interessant vindt of niet interessant vindt.
1: Toen hamme bol kon zin
0: ik ga van zoen. Iets wat betje koffie, chai me.
1: Samashak, ja, he, beta.
0: Wanneer je voor het eerst bij een man thuis komt, waar let je als eerste op?
1: Hygiëne.
0: Ja.
1: Ja. Ik zou op hygiëne letten.
0: Ja.
1: Dat die man arm is.
0: Ja, maar jij bent een man, hè? De vrouw moet...
1: Nee, maar de vrouw moet daarop letten, op hygiëne.
0: Hygiëne.
1: Adamia, leeft hij als een sloddervos?
0: Ha.
1: Kijk of hij een groot huis of klein huis heeft en dat soort. Dat is niet relevant, vind ik.
0: Ja.
1: Op dat moment.
0: Maar...
1: Dat had je vooraf moeten onderzoeken.
0: Maar toen gaan we met Eile uit de klikken. Adamia, maar dat morsu man.
1: Ik heb een karwa,
0: malich.
1: Toilet,
0: Wat doe je dan? Is het niet van
1: zoenbeleid? Zeg genoeg over die man.
0: Wat doe je dan als vrouw zijn? Wil je
1: ook morsu man? Wat moet je met een morsu man doen? Ik wil morsu wat niet zijn doortje aan je rekenen.
0: Morsu. Je kan twee bedoelingen hebben natuurlijk, hè?
1: Nee, maar dat is letterlijk morsu. Nee, die andere morsus, dat kun je soms niet zien, hoor. Dat ze morsu zijn.
0: Ja.
1: Malichuan. Dat kun je soms niet zien, hè? Dat het echt
0: viezerikken zijn. Ik zou graag willen weten van de mensen, toch?
1: Nee, maar dit noem ik slodder. Ken je wel sloddervossen, hè?
0: Sloddervossen,
1: Ja. Slotterfos, toch?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik wou eigenlijk een vieze rek.
0: Een vieze...
1: Doe nou een mooie etje, trouwens. Maar liever een slotterfos dan een vieze rek.
0: Dan een vieze rek, hè? Ja, ja, ja, ja.
1: Vieze rek was ook gevaarlijk, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Maar bij die vieze rek merk je het soms niet, hè?
0: Nee.
1: Hoe later pas merk je soms dat, ja, die man, dat die man echt niet deugt.
0: Ja.
1: Dus toen was wat je eigenlijk je dames, toen je je, ja, beter in Nadja kan hopen.
0: Toen gaan we op Nadja kon doen ze je afspreken.
1: Nee, maar kijk, je leeft maar één keer en je neemt risico in het leven.
0: Ja, ja.
1: Daarom starten mensen ook een relatie.
0: Ja.
1: Ze gaan ook trouwen met elkaar. Ze gaan... Een gezin met elkaar stichten. Maar je hebt geen zekerheid.
0: Ja.
1: Ki kontje hoi kontje nou. Je neemt altijd een risico.
0: Ha.
1: Dus, kan je zeggen, bakrabolega, dat is mijn garantie. Dat ook als je was machine, dat heb je garantie.
0: Bakrabolega.
1: Maar iets heb je met garantie na hebben. Ja? Dus je neemt dat risico. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Het gebeurt allemaal. Maar ook er matlab na he ki tu risiko wa na le. Tu risiko wa le. Tu koort saare ke. Ki tu marie ki jie to ut later dekje.
0: Je kan alsnog zeggen van Sunna.
1: Springen in de liefde.
0: Ja, je kan in de liefde wel springen. Maar dan tu bibel zeg je uiteindelijk van Sunna. Het gaat niet. Het gaat niet.
1: Behoed na soort je. Weet je, liever lief hebben gehad, Lloyd.
0: Ja.
1: En daarna een breuk. Dan nooit lief hebben gehad.
0: Nee, werkelijk, inderdaad. Want dan weet je ook niet wat liefde is.
1: Toe pjaar, liever pjaar kerle, of pjaar tot toetje. Oké, broken heart hoor je het. Oké, samjila is best wel vervelend. Maar liever dat, dan iemand die nooit liefde heeft gekend. Hey, dat is pas triest.
0: Anand, oké, ik wil een podcast maken over pjaar. Pjaar, je advies toe docenten.
1: Een professor, maar niet je doel. Maar dat is mijn professor, Hamlok Bati Lloyd.
0: Even kijken, iemand van. Een
1: diploma kan ik ooit naar de week, maar Hamlok Bati. Hamlok erkenning
0: naar Mille. Hamlok koffie, chai Mille, cash naar Mille.
1: Janek Kati, omdat Hamlok Hindustani Bati, Hamlok discrimineren. Dat hoor je toch?
0: Ja. Nou ja, Satya.
1: Kun je het maar bolen?
0: Satya bolle, gana bada bizar hai, apne pyaar ke sapne sach hue.
1: Arey yaar, bil suna diye yaar.
0: Atos, inderdaad.
1: Satya ke kuch yaad aayegi hoy to?
0: Ah, Satya ke zeker kuch yaad aayegi. Satya, hopelijk, hè, mooi chit yaad aayegi hoy.
1: Naro ye. Hey, over pijn gesproken, Lloyd.
0: Kon pira hai ga toke.
1: Liefde me pira rahega soms, toch? Zeker je liefde na mooi girl, jaise tu maan.
0: Ja. Toot ge, ja, wat dan ook.
1: Weet je, dat kan gebeuren. Hovega.
0: Tot dilwa mein vier keer.
1: Hamme jane kon pira ba. Maar hamar pirwa tu lei sake, cha makhlak se. Hamme go dusar pira hai ga, Lloyd. Asha hi will, tu hamme je sari karat hoi ye. Dat tu lei sake, hamar pirwa.
0: Hacha, bol.
1: Lie?
0: Ha.
1: Of 430 had die lei sake ga, hamar pirwa. Ik zoek 430 mensen die 1 euro willen geven elk. Want mij is iets verschrikkelijks overkomen.
0: Ja, vertel. Kaap huilt door is het kon pira. Hij kon, kan je zeggen, pira dan niet verzachter ze kila.
1: Nou, met één ding, het is makkelijk.
0: Hey,
1: 430 mensen moeten 1 euro meenemen voor me.
0: Ja.
1: Is niet veel gevraagd, toch?
0: Nee. Jij 50 cent die aardzoon me deed, taboot door
1: pirwa. Ietsje johamlok, hij zei, op een cultuur met Hindustanische cultuur me.
0: Hamlok,
1: dit doet dingen zo op, toch?
0: Hamlok, jij is zo kwek, madad kerk.
1: Ja, miljulke, toch? Dus aardz hamar gireldi, hè, Lloyd.
0: Maar toen mag je betalen 430 keer kahania, maar betalen openlijk op de Nationale Radio.
1: Natuurlijk, ja. Want John Foutwa Hamkali, ik hoop dat andere mensen dat niet gaan doen.
0: Ha.
1: Ik hoop het echt, want kahania, ham chalaila rastape. Goed, mooi, netjes chalaila.
0: Ja, je houdt je aan de regels. He?
1: Echt waar, ik heb zoveel kilometers al gereden in mijn leven, nog nooit aanrijden, cabine.
0: Nee.
1: Afkloppen.
0: Ja.
1: He?
0: Ja.
1: Dus... Ham altijd samharke sam chalaila. Dus ham chalaila Schiphol tunnel mee. Jaila udhar. Bara mooi sahar jaila. Tot Den Haag ke taraf jaila.
0: Den Haag jaila. Gelukkig. Toen gelukkig vliegtuig naar dat hele leven.
1: Dus je mag niet hard rijden tegenwoordig toch? Dus dan ben je gauw... Ik ben gauw verveeld in de auto.
0: Ja.
1: Want je mag niet hard rijden. De auto rijdt zelf. Hé, Je verveelt je in de auto.
0: Maar ja, maar dat komt omdat door Muria, ik behoud houden toch?
1: Juist, dus dan ben je met mensen aan het bellen en zo. Dus Johnny Ritwakadja.
0: Ha.
1: Maar op een gegeven moment, ik heb ook de neiging. Orderen Mikkebaam, Janila. Tonkebaloy.
0: Hamukhege.
1: Toen zat je nou het na saai hier het wa. Het gaat toch langzaam. Ik mag toch niet te hard rijden. Laat ik even op mijn app even wat dingen doen. Ha, toch? Dan pak je mobiel. Toch? Natuurlijk, audio, als je belt, dan ben je mooi verbonden. Ja. Maar nu pak je mobiel in
0: ja.
1: de hand.
0: Ja.
1: Wat denk je dat mij overkomt?
0: Mooi. Hè?
1: Dus ik rijd in die Schipholtunnel. Ik ben bezig op mijn mobiel.
0: Altuna, je let niet links, rechts, kika, hoi, hoi.
1: En rustig zeggen, Audi, maar bagalia met chalega. Met twee scooters erin.
0: Hey, maar een burger met auto
1: Nee, gewoon echt herkenbaar, man.
0: Echt serieus?
1: Maar ik heb niet opgelet. Dus op een gegeven moment stonden ze gewoon naast me.
0: Ja.
1: En die mensen kijken zo, verdomme, de man vrij postig, hè. Ze kijken zo in je auto.
0: En jij kijkt terug van, wat kijk je? Huh?
1: Ja, ik denk van, vrij postig. Ga maar het ook op.
0: Ik nou mooi mijn auto, ga maar het ook op.
1: Nee, dus dat denk je toch? Van die man is jaloers, die man.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Hij gaat deze auto niet kunnen rijden. Hoezo,
0: ik buitenlander, ik kan ze een mooie auto tjalaiga. Kan ze hoi zeggen.
1: Dus, oké, laat ik mensen nergens van beschuldigen. Maar ik ben beschuldigd, kan ik wel. Ik ben wel, het horen derbe. Dus wat gebeurt er?
0: Ja.
1: Dik, hamar auto wa uchaba, tu janega. Ik heb een hele hoge auto.
0: Ha, toor wa ucha, hamar al nietje, ja.
1: Ha, toor wa litora laagba. Maar die Audi is ook een lage auto.
0: Ja.
1: Dus je kunt niet goed binnenkijken, hè? Want je moet zo schuin kijken.
0: Hoe zeker trouw ik je taken te halen kunnen.
1: Hoe ik wou dat ik dan op een charke ik dan. Amai luru in een wagen.
0: Hey, maar het is niet ogore 430. Kaap heil.
1: Dus nu zeggen ze bij Schipholtunnel, politie, volgen.
0: Ho!
1: Oké, je denkt van, hé, Itama, Salim. Hier heb ik nog net geen zin in. Hè? Want dan kan je wel afspraak krijgen. En als je eerste afspraak fout gaat,
0: ja.
1: Je bent niet op tijd, dat doe je aan ik aan. Dan gaan al die afspraken
0: watervaleffect,
1: achter elkaar
0: toch?
1: Verkeerd.
0: Watervaleffect,
1: okay. Dus, politie, volgen. Oké. Dan volg Carilla rustig, zijn netjes.
0: Jij bent een volgzaam type. Jij bent een volgzaam type.
1: Op mijn tempo. Dus die man begint 110 te rijden. Ik rijd gewoon 90. Minuspang. Ik toch maar juju. Ik denk nee. Ik rijd gewoon 90.

0: इंटरनेशनल रेडियो पे यहाँ पे कॉफी एंड चाय,
1: ये बहुत बड़का ट्रॉमा है।
0: हाँ, हमें जाए के भरी थेरेपी में, एक भरी थेरेपी जा में दोस दे दिस दे दिस देखो ऊपर को उम में हम नहीं कहीं से चलो दोस दोस। अब तो हुआ वो चलावेगा 110 plotseling. Ah. Or ik blijf of 90. Je weet wat er gebeurt. Yeah. Dus er komen auto's ertussen.
1: Auto's tussendoor, ja.
0: Met breedte toch. Ik ben blij. Hey, alleen gaat de auto met
1: jou. Toen van, hey, man, ja, ze bak ze kila. Maar dat kan natuurlijk niet.
0: Ik vind dat die politieagenten vrij postig waren door zo hard te rijden.
1: Vind ik ook.
0: Eerst hebben ze me in shock gebracht. Toch? Door te zeggen politie volgen. En dan gaan ze 110 rijden. Terwijl ik 90 wil rijden. Hey, kom op. Ik bepaal mijn tempo.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Hamsu namer bati, ik bepaal mijn eigen tempo.
1: Wij komen altijd te laat. Hè?
0: Dus wij rijden rustig, relax. Ja. Een paar auto's ertussen, dan haalt die man zijn hand naar buiten. Volg keer in ik ga gewoon. Dat is koud. Maar had hij zijn wenker, ga weg. Dus die auto's die ertussen kruipen. Snap je? Dus die auto's halen dan in. Hoe zou je volgen? Weet je, die auto's die ertussen belanden. Dus die beginnen die man te volgen. Oké, dat is best wel grappig. Dus die man rijdt naar de eerste beste benzinepomp.
1: Ha.
0: Ik had geluk dat hij niet die afslag Hoofddorp heb genomen. Want dan moet je weer eromheen. Dan moet je weer de snelweg op. Yeah. Dus ik was al lang blij dat die man gewoon reed naar die benzinepomp.
1: Ja.
0: Maar vanaf die Schipholtunnel naar benzinepomp is best wel een ente nog.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Je moet even een stukje rijden. Ja. Dus ik volg die man ongehoorzaam als ik ben. Dus die man stopt. Ik stop bam ook naast hem. Doe je gewoon niet al direct, ja. Ail. Tabolis, meneer. Tabolis, coach.
1: Nee.
0: Mag ik je papieren zien?
1: Ja.
0: Die man was grof, echt waar.
1: Ja, ja, ja.
0: Die ene politieagent, die andere was rustig. Die zei niks. Ik wou, mag ik je papieren zien? Kom koets een euro.
1: Niet eens van goedemiddag.
0: Zij het goedemiddag.
1: Klantvriendelijkheid is
0: maar ik heb het niet gehoord. Okay, ik heb het niet gehoord. Ja. Maar die man was wel grof, vond ik.
1: Ja.
0: Mag ik je papieren zien? Klaar. Dus ik bijna mijn treboordje, wat is de reden?
1: Ja.
0: Snap je dat je me aanhoudt?
1: Ja, ja.
0: Want dat mag je vragen, toch? Dat is de reden.
1: Zeker.
0: Maar handel jij niet lekker hier ook eens bij. Dus ik denk, ik ga die man niet moeilijk maken. Zegt die man tegen me... Van waarom ga je niet goed volgen? Basama Jujarge, echt waar. Moet je vooral tegen mij zeggen. Zeg die man, waarom ga je niet goed volgen? Boy, die man, die echt waar.
1: Ja, ja, moet je vooral niet tegen Arend zeggen. Dit soort
0: dan heb je me meteen op de kast.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, dus maar die man bleef wel grof hoor. Ik was collega over Lily's gesprek. Wa. Die was helemaal relaxed, rustig.
1: Ja.
0: Bullet to ICC karatre, moet die haar. Tabole kon telefoon toch hebben.
1: Wat slaat dat dan weer op?
0: Ik begreep het niet hoor. Dus ik zeg een iPhone. Zeg die man tegen me, mag ik het zien?
1: Ai.
0: Zeg, mag ik het zien? Waarom wil je mijn iPhone zien? Toen kwam je dan de iPhone aan mijn jeugd mee.
1: Nee.
0: Dus dan moet je iPhone uit de auto halen en moet je hem wijzen. Hoe vind je die?
1: Hey.
0: Dus je wordt net een crimineel behandeld.
1: Maar
0: dus
1: hoe mangen bewijs? Want hoe mangen toch een boete dus, zeker? Hè?
0: Dus deze mensen zijn autoritair.
1: Ja, ja, ja.
0: Appenwalli dik houden maar hier van, kijk hoe belangrijk ik ben. Maar ik ga je zeggen, liever ik op bakra kare, of ik op admi kare, dan ik op aurat of ik op buitenlander. Hoe oor de kawe af van Malibu?
1: Hoe mag je de kawe toch? Ja, zeker.
0: Dus in elk geval 430 euro boete.
1: Jongen, 430.
0: Volgens mij, hamna pushlicha bedrag, want je krijgt het opgestuurd.
1: Ja.
0: Hamboulisun, toke boetwalik ik ooit toe likde, maar hamse na jij een discussie waarom ik je niet goed heb gevolgd.
1: Ja.
0: Want dan hebben we een andere discussie.
1: Ja,
0: straks.
1: Natuurlijk, maar het slaat nergens op. Ja.
0: Helemaal nergens op. Ik heb mensen nodig nu, Roy. Die mijn pijn willen verzachten met mij. Vooral die mensen die naar... ik heb een goed idee, joh. Vooral die mensen die naar onze show komen. Ah, 19 september,
1: hè?
0: Toen ik euro cash... Ik heb hier aan mijn linker. Oh, luid, maar ik word harder uit te lopen. Dit gaan we
1: meer vaart me ik had jaren met jou. Dus als 800 mensen gewoon 50 cent... Toen al
0: winst, Kamal. Nee. 50 cent hebben we naar Marila Lloyd, 1 euro. Ik zet wel een bakje daar neer. Ik zet een bakje daar neer. Help Arend. Boete te betalen. om zijn terechte boete te betalen.
1: Ik wil blik hem nog maar bedarden gooien. Waarin ze kunnen doneren. Help Arend.
0: हाँ देखी कई यूरो मिले हमने
1: एमा ओही ओही ओही 430 यूरो हुआ है ना हम सोची ला ओही पैसों से हम जेती अपन गसीन साथ रेस्टोरेंट में खाए पिए इस तो फेल लेकर दान अम बूट बतालो फ़ोन 430 यूरो बहुत पीरा है बहुत पीरा है
0: कोनो समाज के सेवा में कर दे कोनो गरीब दुखिया के दे दे अपने बस्ते इधर कर ले आलस इस बेहतर दान दे दे दिस Nu komt hij. Dus op een gegeven moment, 's middags, Hamas heb afspraak doen, op hem gelijk eilen. Ik denk, dit is een goed moment om mijn vrouw even te bellen. Dus die Tori is nog niet klaar, hoor, Lloyd.
1: Ja,
0: dus ik moet die Tori, goed zoeken. Aan mijn ouders hebben het hier. Orkens hebben het hier.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus dat een...
1: Met die hoop je dan.
0: Hoop je. Dus ik bel mijn vrouw op.
1: Ha.
0: Ja. Hallo.
1: Ha.
0: Abbe kon je kakoi.
1: Ja.
0: Hij zei, dus ik moet nu ook iets vertellen, toch?
1: Ha, tuurlijk.
0: En boli, abbe net boetu pijli, barka wali. Weet je wat ze zegt tegen mij?
1: Kabulis.
0: Het zat eraan te komen. Toen had dat je wakker kregen. Was toch ingecalculeerd?
1: Dat is het laatste wat je wil horen.
0: Dat incalculeren.
1: Bigados. Ja.
0: Klaar, je bent helemaal klaar. Hey, bigado boy. Hè? Ik zoek een beetje steun, maar steun naar mijn leger. Dat niemand medelijden met me heeft, ik vind dat wel erg hoor.
1: Ja.
0: Oh, hopelijk hebben onze luisteraars wel een beetje medelijden met me.
1: Ik hoop het ook. Dus,
0: of ze gaan straks schrijven, kies je mooi.
1: Ja, kies hem mooi.
0: Basuku Bafini.
1: Basuku Bafini Bachari, inderdaad.
0: En als er mensen zijn die toch denken van nee, die jongen is zielig, die man is zielig. Ik voel met hem mijn, ook een dart, hamar dartba. En je wil die 1 euro meenemen. Dat doe je appker de loidke van ham AB 1 euro alleen.
1: 020-363-0808. Maar ik kan niet aan je baten, wat aan jullie wil doorgeven zoen. Beste die doen nakker. Ga niet appen, want dat is wel gevaarlijk. Hè?
0: Dus, ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik weet niet voor hoe lang. Maar tu auto chalawega, ga niet op je mobiel. En dat ding is ook gevaarlijk.
1: Ook gevaarlijk.
0: Hamsam Jilabi, kan ik het naar aanrijding hoewege omdat mensen op hun mobiel...
1: Nee, ook mensen die bij jou in de auto zitten, die breng je ook in gevaar. En de mensen, aanspaas met me, rastam met de kohoetjali.
0: Maar weet je hoe het ook komt, Lloyd?
1: Ha.
0: Dat komt ook door al die moderne auto's met al die snufjes.
1: Ja.
0: We zijn
1: te veel bezig met die auto ook misschien, hè?
0: Nee, helemaal niet met de auto.
1: Niet met de auto.
0: Want die auto doet het zelf voor
1: jou.
0: Dus opne inhaal kregen, opne rem kregen,
1: en dan heb je tijd
0: baan kregen, bocht toe benauwen.
1: Dus heb
0: jij verveelt je.
1: Jij verveelt je op de tijd.
0: Je verveelt je. Je denkt, ik ga multitasken nu. Want dat hebben we geleerd. Eigenlijk is het de schuld van de maatschappij. Wat die... Rechter wat ik op die filik heb. Je gaat maar schuld naar je maatschappijke schuld. Zulke moderne auto's.
1: Ja.
0: Zorgen ervoor dat je gaat multitasken.
1: Ja.
0: Multitasken is een vak geweest op een middelbare school.
1: Ja.
0: Dus op de universiteit hebben we ook geleerd multitasken. Ik heb het toegepast. Dus wiens fout is dit?
1: Ja. Van de hey, maar Scotnabul spoedjes van. Waarom je op de telefoon bezig was of zo? Van Napoetjes?
0: Nee,
1: helemaal niet.
0: Nee. Niet geïnteresseerd. Nee.
1: Nou ja, Rosa, even kijken. Rosa uit Den Haag.
0: Hamar op Parkaristra?
1: Malita, die aan het is een grappenmaker. Rosa uit Den Haag, goedemiddag. Alles goed met jullie? Zo gezellig. Daar jullie zijn erger dan vrouw met lachen. Mooie gezegende dag toegewenst. Sosolobi uit Den Haag van Rosa. Ook een hele goede middag.
0: Ik heb wel iemand die mij een appje stuurt, Lloyd, privé.
1: Atja?
0: Ik heb wel medelijden met jou. Hoor.
1: Oh ja.
0: En ik neem een euro mee of twee.
1: 1 euro.
0: Hamar Bouji uit Nieuwegein, bolle. Ik doe euro leek eigen. Want zij heeft wel medelijden met mij.
1: Ja. De kletto. Door piraat verzag kerk had in. Uit Milon Tayar.
0: Parwaar rehet aysande. Bouji rehet aysande.
1: Suna, mina jana ka bolle? Mina thor bole kisi moi bole moi bhail
0: dekhle to maar dit doet nog meer pijn, hè, Mina. Ik toen Pira mee bati, toen ik laat Or Malle hem mee.
1: Or Malita.
0: Malita Bole.
1: Malita Bole, ik neem 5 euro mee voor Anand.
0: Dekle toch, Malita, dekle. Dit wil ik hebben.
1: Okay,
0: mensen, nee, maar mededogen, heb mededogen met mij.
1: Maar de volgende vraag is, wie biedt meer? Wie biedt meer?
0: Hé, hey, dus die 430 gaat me geen pijn doen. Dekle toch, Lloyd. Hindustani John Bolega. Ja, ik wil Pira, zeg ik ooit. Dat Pira Bartle.
1: Pira Bartle, or Admilonke.
0: Ik wil Khushi, Lloyd. Khushi.
1: Hoe zou je Bartik het?
0: Nou, oké, Bartik na, zeg. Oké, vermenigvuldig kan ik.
1: Oh, vermenigvuldig kan ik, zeg.
0: Ha. Maar ik wil Pira, zeg ik, dat ook een Bartik het. Dus die moet je delen. Onthoud kan ik.
1: Mooi Bartle, mooi
0: belangrijk, Chichi Bart.
1: Ah, dus Khushi, zeg je vermenigvuldig kan ik je. Or Pira, zeg je Bartik.
0: Pira, John, hè. Oké, okay, delen karie, batie.
1: Oké.
0: Dus dalle, sabko jane rekenen to.
1: Ha.
0: Dus rekenen met ego haiga vermenigvuldigen, keer, or ego haiga delen door.
1: Ja.
0: Dus Pira je het hardam batik chaiga, hardam.
1: Ja, dus die 430 gaan we
0: delen. Hamna bolila, die hamloke, hamloke Hindustani ke cultuur bolega. Dus hamar pirua tulum batle hamse. Lloyd, genoeg daarover, genoeg daarover. Trouwens, mensen bellen tegenwoordig niet, hè? Dus jongeren.
1: Ha.
0: Jongeren zijn bang om te bellen. Wist je dat?
1: Nee.
0: Ja, er is nieuw onderzoek geweest. Jongeren, John, hij gaat een beetje mee. Vooral jongeren, John, coronatijd mee opgroeien. John, puber, John, opgroeien.
1: Ja.
0: Die hebben belvrees.
1: Belvrees?
0: Ja, echt waar.
1: Kon je keer vrees naar huis? Met vrees, ja. Belvrees.
0: Moet je vrees, ik ga hem naar betalen.
1: Boetevrees.
0: Boetevrees moet je wel hebben.
1: Ja.
0: Nee, maar belvrees. Dus Sunevalo van Ujala Radio. Je wordt wat zei toen nog niet aan je belvrees. Dus je bent bang om te bellen.
1: Ik hoor het voor het eerst. Als nieuws met Suneke Perigatje, je hebt
0: आप देख उजाला पोर पोर के बताए तो के एकर प्रॉब्लम कौन ची बाफ कौन ची बा एकर पीछे
1: या
0: ए एगो कॉफी ऑफी कुछ ना दिले लो
1: सुनो हम तो तोरिया स्पांग है आज तो
0: आई अच्छा तोरिया स्पांग में मैं संतोष कर ले पनिए में संतोष कर लेला जैसे जहल में बातें संतोष कर ले हम
1: आई
0: Trouwens, in de Jahal hebben mensen volgens mij ook cola en dat soort dingen, toch, Lloyd?
1: Ja, natuurlijk hebben ze
0: of
1: dat
0: niet?
1: Soort... Ja,
0: of moeten ze alleen maar water drinken?
1: Nou, maar hoe heb je bij mij twee cola? Hoe heb je inzaan?
0: En hebben ze tv op hun cel?
1: Ik heb in Nederland met John wel gehad. Heb ik Kabila Gelli Jahal mee?
0: Toen kan ik.
1: Heb
0: ik een onderzoek gehad? Ik kan het ook anders doen. Ik kan ook een brief sturen naar de officier van justitie en zeggen, luister... Ik ben een groter crimineel. Ik ben een groter crimineel. Ik had mijn telefoon in de hand. Sluit me op.
1: Ja.
0: Ik wil onderzoek doen naar de gevangenissen hier.
1: Ja.
0: He, voor Ujala Radio.
1: Voor Ujala
0: welke
1: Radio.
0: Faciliteiten er zijn,
1: ja.
0: Welke niet.
1: Hamlo mangela jahelia met jai.
0: Vrijwillig.
1: Vrijwillig, ja.
0: Hamlo maar jij. Ik ga even uitproberen. Kan ik kort kontje. Nee, maar ik vraag me af of die jahel een tv heeft. Een eigen tv.
1: Ja. Maaiveldonderzoek, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja, nou ja. Goed,
0: en of die ook een radio heeft.
1: Ja.
0: En of hij een eigen magnetron heeft.
1: Of hij eigen ook een smartphone heeft.
0: Een mobiel, ja.
1: Ja, nou.
0: Volgens mij wel, hoor. Als je niet helemaal zwaar gevangen zit,
1: ja.
0: Dus streng bewaakt. Volgens mij heb je dan al die faciliteiten, hoor, Lloyd.
1: Ja, ja,
0: en
1: je
0: kun
1: moet...
0: Je internet... Aan mijn handel kreeg, ja, Roma, zei.
1: Lloyd? Zo, toen Jahlia me bijt hier, dan moet je toch ook wat te doen hebben. Nee, dat verveer ik het je, toch?
0: Daarom. Ze mogen niet met elkaar op de vuist gaan, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar er zijn mensen die handel drijven vanuit de gevangenis, hè, Lloyd?
1: Oh, ja.
0: Dus ik vermoed dat ze gewoon internettoegang hebben.
1: Ja.
0: Anders kun je toch geen webshop runnen vanuit de gevangenis?
1: Webshop vanuit de gevangenis?
0: Ah, ja. Ja, het gebeurt echt.
1: Sang. Nou ja. Dus toen waren we bij het hele regio.
0: Maar
1: kan,
0: we hebben het over kan... belvrees.
1: Ah ja, belvrees, ja.
0: Belvrees, Lloyd. Jij moet terug naar het verhaal, hè.
1: Ha?
0: Hambat die eiland links rechts, maar toch heb je hier alleen maar pakkerijketje.
1: Hambat toch is hier daar, stap je leidt hier. Maar moet je later boldi toe, want je gaat links rechts. Dus ja. Nee, ja, we gaan nu naar
0: belvrees. Dus jongeren zijn bang om te bellen.
1: Ja.
0: Ze appen liever. Ha. Ze sturen een berichtje, een voice message.
1: Ze zijn op social bezig, Snapchat en dat soort Instagram.
0: Nemen naar elkaar toe rechtstreeks. Ja, dus berichten. Maar niet bellen. Ze zijn gewoon bang om te bellen.
1: Bel
0: dus
1: Fries.
0: Nu heb je op een aantal mbo's in het Nederland... In Nederland, sorry, een paar aantal mbo's... heb je een vak bijgekregen... niet bang zijn om te bellen.
1: Wat is dat nou weer, Anne? Dit slaat echt nergens op.
0: Torbelasting geldt wel zo wegen, ooit.
1: Echt serieus, maar...
0: Gebeurt er in Nederland.
1: Ai boy, belvrees. Ik had die nieuwe aparte vak eigenlijk.
0: Aparte vak op mbo's in Nederland.
1: Hoe dan?
0: Om jongeren van hun belvrees af te helpen.
1: Daar heb je een
0: belvreesdocent. Hey. We hebben daar geen last van. Bro, kan zeggen hoe docent we namelijk hoog zeggen, ooit.
1: Wij kunnen wel docent worden daarvoor. Ik heb probleem naar hoe je doen namelijk kan direct, ja.
0: Ah, toch? Is dat iets gaat hij hem ook in, Batietje?
1: Ja, nou, New Yorkse...
0: Douane?
1: Ja.
0: Oh, sorry.
1: Ja, New Yorkse Kavita bericht Kavita wil sorry, Anand bhai. 430 is a good number.
0: Hey. Dat schoorde, ja. Dat ben je er gewoon aan, maar dat meen je niet.
1: Aatje, ik wil lood rijden, ik kan lieden. Ik wil lood.
0: Maar mensen hadden er al lieden kunnen leven, ik fout hoor je. Anita, maar dat deur mee, wat hij leert je nu.
1: Ja, je had het over...
0: Douane vindt crack. Douane vindt crack. Crack in Surinaamse pinda's. Hoe vind je die?
1: Hey, ze worden steeds creatiever daar in Suriname.
0: Ha, ik kan lieden raad, hij geloof.
1: Crack
0: in pindas.
1: Pindas, kaise pindua
0: met... Zijn naam ke pinda, ja.
1: Ha, maar pindua, dus oké, khol ke...
0: Oker daarom heen, Saman. In plaats van ki pindua meetha karisba, je hebt toch gesoete pinda.
1: Ja, ja.
0: Dat is wel een crack laga, dus. Hey, mensen zijn creatief, hè?
1: Dat is... hoe kom je erbij om daarin dan die crack te verstoppen? Boy. Nou ja...
0: Janneke karisba.
1: Ha.
0: Die kattenbrokken die ken je toch? Je weet hoe ze eruit zien. Dat zijn brokjes.
1: Ja.
0: En cocaïne hebben ze verstopt in vruchtvlees van kokosnoot. In kattenbrokken. In bevroren vis. In bamboestammen. In popcorn. Nooit, mensen gaan echt verder.
1: Ja. Karela, bhata.
0: Saab, met pompoeken. Oh, je wil hem nog kailen. Ja. Oh, is hem ook een mooie naar mooi campagne. Hey, dat kunnen we ook zeggen, hè?
1: Kon je hem los,
0: ik kan ook een brief sturen dat die officier van justitie heeft geluisterd. Mijn buddhi jo ne barbast hoi door het eten wat ik eet uit Suriname. Zit allemaal crack in.
1: Ja, kom door jullie omdat u een naam is checken.
0: Het systeem functioneert niet. Ik ben de dupe van het systeem.
1: Ja, systeem maakt
0: dus
1: grap.
0: Laat het systeem het geld maar betalen, ik niet.
1: Mina, wil ik grapje, bechara, hè? Toch een bechara, wil ik zeggen, Mina?
0: Naam in Rouwa, Mangila, Mina. Tap kamaiga, is er na kamaiga, chidua. Toch een ouwek, maar dit ook een karta kille, toe je in Rouwa, leke.
1: Eigenlijk hebben we verkeerd deze meren. Hebben we Amerika, men hebben we recht. Dan hebben we zomaar paisa bij mil, zeker. Dan hebben we dit systeem kunnen. Dan zouden we misschien, dan zouden we daar $5,000 krijgen van Bahia Trump. Hem lukt het $5,000. Hè?
0: Ja, wat hij doet, meneer, na door bhai, maar bhai niet, hè. Meneer Trump John Karega, toch? Meneer Trump is aan het omkopen gewoon.
1: Ja.
0: Zijn naam me hietje wat je hoort, kon je bolet zo na stem op mij en je krijgt 500 gulden. Dat sap kon je bolet van dik, zijn naam me hoort. Gelijk, hoe is dat zijn naam?
1: Openlijk hoor, ja.
0: Ja, dan meer reclame carrière voor jaar.
1: Hey, die man doet alles wat niet mag eigenlijk. Hè? Of nou,
0: waar. Het is gewoon niet normaal.
1: Maar kon je naar Kusbole heen? Niemand doet hem wat dan ook. Iedereen,
0: die man hoort in de gevangenis, joh. Punt.
1: Ai, werkelijk.
0: Paglaje, Adam, ja.
1: Heb je normaal wat ik veel wel die karik gezien? Om hem met Kus heen ook weer bij me, hè?
0: Ah, oké. Okay. Chali onderzoek.
1: Maar Sharmila, welkom bij Coffee Chai middagshow. Sharmila reageert voor het eerst. Een heleboel mensen reageren vandaag voor het eerst, hoor. Dag heren van Ujala, ik hoor jullie op de radio. Ik hoor net die boete van die ene meneer. Weet niet meer hoe hij heet. Hij heet Anand. Maar... vond leuk de reactie van zijn vrouw wel. Wel leuk. Ik zou zeggen, die bedrag ga ik ook gebruiken voor een mooie tas. Want hij wist wel wat die risico's zijn. Wat de risico's zijn om te bellen in de auto of telefoon in de hand te houden. Sharmila.
0: Aurat hardam, aurat gepakt. Het verbaast me niet. Het verbaast me niet.
1: Bolo, bestreeuw, paiswa, zeg, tas kinloor.
0: Je wil niet weten hoeveel tassen mijn vrouw al heeft. Ham, ik wil tas kunnen letten, dat beter raar.
1: Ja, maar ik wil een mooie tas. Die mannen lopen tegenwoordig met zo'n mooie tas. Laatst had je het toch erover, over die tassen?
0: Nee,
1: die
0: ik man... loop er ook mee rond. Ja.
1: Oh, je loopt er ook mee?
0: Ik heb ook mijn Louis Vuitton bij jou.
1: Ah ja, oh, Chodala, hè?
0: Nou, Barkawali, ja.
1: Oh, Barkawali, ja. Oh.
0: Ik heb een mannen Louis Vuitton.
1: Mannen Louis Vuitton, oké. Okay.
0: Op die lagieker hem zijn, jij met je Albert Heijn tas. Hé, hey, maar dat ding is wel erg, hoor. Een storm in een glas water, als je het aan mij vraagt. Maar ja. Ergens klopt er iets niet. Dus die AI-systemen, die schrijven dus... Schrijven berichten voor Jette bijvoorbeeld. Ja. Of voor Yeshul Gish. Of voor... Veel van hun speeches...
1: Ha.
0: Deels of volledig... wordt geschreven door ChatGPT en AI. Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ze hebben het niet gezegd.
1: Oh.
0: En nu is er een analyse geweest vanuit AD. En een hoofddocent van UvA. Toch? En Tom, je hoofddocent weg, hij heeft het gisteren perfect uitgelegd trouwens. Ja? Voor de mensen die denken van, ja, maar hoe erg is dat dan? Weet je, want hamlok sapkoi gebruiken die laat je doen. Inderdaad, hamlok sapkoi gebruiken die laat ChatGPT en zo. Maar Tom heeft het perfect uitgelegd. Dus toen mangie take, kahikat na. Dus wat er gebeurt, ik op programma heb geluid. Op programma heb ik een naam Pangram.
1: Ja,
0: softwareprogramma. Pangram. Pangram, toch?
1: Ja, ja.
0: Als je het goed wil uitspreken.
1: Ja, Pangram, ja.
0: Pangram, dus Pangram. Ha. Voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Google het eventjes, heeft een softwareprogramma. Uw programma analyseert Karega of een stuk geschreven is met ChatGPT of niet.
1: Ah.
0: En dan geeft het programma aan hoe groot de kans is dat het wel is gebeurd. Of het deels is gebeurd. Of, dus dat is best wel een hele goede check.
1: Ja.
0: Dus AI checkt AI.
1: Ah.
0: Best wel slim, hè?
1: Best wel slim,
0: want
1: ja.
0: Met AI kun je AI checken.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus Tom van de UvA heeft dat perfect uitgelegd van Soen. Als wij Jette zien, of we zien Yeshul Geus, of we zien de staatssecretaris Boswijk. Want die hebben het meest gebruikt.
1: Ja.
0: En die zeggen wat, dan denken we dat de tekst door hun geschreven echt wordt gedragen.
1: Ja.
0: En in elk geval langs hun is geweest.
1: Ja, ja.
0: En dat ze er 100% achter gaan. Maar nu blijkt dat het eigenlijk een computer is, een model, wat het heeft geschreven. En zij lezen het alleen maar voor.
1: Ah.
0: Dus de vraag is, hoe authentiek ben je dan? Hoe zwaar sta je achter dat begrip? Er zijn vaak holle phrases. Die man heeft dat echt keurig uitgelegd. ChatGPT schrijft vaak dingen in. Het is niet dit, maar het is ook niet dat.
1: Ja.
0: Weet je, op die manier.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan drie keer onder elkaar.
1: Ja.
0: Voorbeelden. ChatGPT heeft een bepaalde manier van schrijven.
1: Ha.
0: Dus die man heeft het keurig uitgelegd. Sanjak en Jamsoen het bericht. Ik heb een fout jaga. Toen dacht ik, joh, waar zeuren die mensen over?
1: Ja.
0: Iedereen gebruikt AI, dus wat maakt het uit?
1: Ja.
0: Maar toen Tom het uitlegde, toen viel het kwartje wel bij me.
1: Ja, ja, ja.
0: Van politici, daar moeten we op kunnen rekenen.
1: Zeker.
0: Politici zijn onze leiders. Ah. Als onze leiders iets zeggen, moeten we 100% weten dat ze het ook menen.
1: Ja, nou, die moeten er wel achter staan, wat ze zeggen.
0: Juist.
1: En wat ze schrijven.
0: Jette heeft misschien de verkiezingen gewonnen met alleen maar chat geschreven
1: teksten. Ah.
0: En wij dachten van, het is Jette die daar praat. Maar eigenlijk is het niet Jette die praat. Eigenlijk is het gewoon AI die het heeft geschreven. Dus je moet er wel over nadenken. Dus mensen die het gemist hebben, to checken, Lee, mooi zeg.
1: Ja,
0: Tom kan je ze uitleggen.
1: Nou ja, dan vrees ik dat de verkiezingen eraan komen in oktober. Hè?
0: Nou ja, het ziet er niet goed uit.
1: Het
0: is kappen en nat houden. Er zijn te veel mensen die... Nou ja, FNV is aan het staken. Behoed babal het is wat me, Lloyd.
1: Ja, kus is het haar kwijt. Hamlok naast het haar stikila.
0: Het is wat me, Jontje Karik, om het land vooruit te brengen.
1: Ja.
0: Gebeurt gewoon niet.
1: Ja.
0: Dat het in Suriname onvoldoende gebeurt. Oké, zijn naam Garib, he. Instituties ontbreken. Weet je, dus... Abis samat sakila, man. Maar in Nederland...
1: Ja.
0: Hey, kom op joh, je kunt toch het land een beetje netjes regeren. Dus bijvoorbeeld, ik een chota voorbeeld hem deed bij Magilacha. Sunne walo, aapke khati. Hamle niet aap jane ki na jane ga. Dus die datacenters die er zijn tegenwoordig, waar al die AI op draait.
1: Ja.
0: Heb je hele slimme en heel veel machines nodig.
1: Ja.
0: Even simpel gezegd, computers.
1: En worden er alleen maar meer en meer. Ha.
0: Juist, een computer want je hier heke in een center. Ik go ghar me, ik go fabriek me rakhe chahiga. Oké, samen bolega data center. Dus heel veel van die computers bij elkaar. Maar heel veel van die computers bij elkaar veroorzaken warmte.
1: Ja.
0: Ze verbruiken veel energie.
1: Heel veel
0: energie. Energie wordt verbruikt, heb je ook restwarmte, toch, John Hawega?
1: Ja.
0: Nou, zij hebben voorgesteld, Lloyd, ik ga het heel beknopt vertellen, van zo'n, met die warmte die er vrijkomt,
1: ja,
0: dus energie die nu verloren gaat, zouden we in Nederland al volgens mij 1 miljoen huizen kunnen opwarmen.
1: Zo. Dat is heel veel.
0: Dus laten we er iets mee doen.
1: Ha, kan je namelijk relatieven? Waarom doen we daar
0: precies,
1: niks aan?
0: Precies. En dan vraag je je af van jongens, als dat ding kan. En die warmte is er toch. Waarom lukt het na paisa bharila om onze huizen te verwarmen?
1: Man.
0: Terwijl je hier eigenlijk een hele makkelijke oplossing hebt. Win, win, win.
1: Ja.
0: Die datacentra, die verbruiken heel veel energie. Lekker doen.
1: Ja.
0: Toch? Prima. Maar als ze 1 miljoen huishoudens kunnen verwarmen met de warmte die vrijkomt,
1: ja,
0: dan winnen we ook aan de andere kant.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus dan denk je van dit ligt zo voorhanden. Maar waarom gebeurt dit niet met prioriteit?
1: Keine hoortje. Dat is keine, toch, ja.
0: Dus dit is waarom heb ik alleen aan het baloid. Echt waar. Aan is heb je gewoon hoezo gekeken maar naar kamkeren.
1: Nou, zeg maar, jij koffietje uit zo'n keer, of hem lukje baat zo'n keer, doorbaat zo'n keer, dan
0: vanaf nu verplicht. Vanaf nu verplicht.
1: Gratis advies, hem delen, gratis. Hè?
0: Vanaf nu verplicht gewoon.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nou ja.
0: Meta trouwens. Mata.
1: Ha, mata. Mata.
0: Nu we toch in die AI-hoek zitten, Lloyd. Hè? Die heeft een agent ontwikkeld.
1: Ha.
0: Muus.
1: Ja.
0: Muus de Zoekakarega. Die kan zelf e-mails.
1: Muus. Dit is een moes. Dit is een moeslichel. Ja,
0: moes. Utor gaat hij apnese e-mail beantwoord kersakega. Utor gaat hij gewoon reisboek kersakega. Hij kan dus onafhankelijk allerlei dingen voor
1: je doen. Door boete heb je bersakega.
0: Nou, hij kan het ook verkerpen. Jammer genoeg. Ja. Ai. Hamme ego chich yaad hui ge.
1: Acha.
0: For that ek sloit loit.
1: Ya ya.
0: Kab se mangila to se bole?
1: Acha kunchi baat to se bole. Acha acha acha. Aaj deal khol ke tu bol.
0: Lijkt me leuk, maar we moeten dit onderzoeken.
1: Acha. Alweer een onderzoek?
0: Ja, onderzoeken ik zeg of er behoefte aan is of niet.
1: Ja.
0: Eigenlijk zouden wij een programma moeten maken, loit.
1: Ha.
0: Na, chorde. Hamna bol op e-uitzending, maar met chorde. We gaan het programma gewoon maken en uitproberen.
1: Ja, natuurlijk gaan we dat uitproberen.
0: Hamna batap, idee wa batap, dan kun je chorie kan leven.
2: Bollywood ke sabse sunehre daur ko phir se jeene ke liye taiyar ho jaiye. Ujala prastut karta hai. Greatest Voices of Bollywood. Mausami Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boy ke Data Din aur Nizam Waagid Hussain. लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स यादगार धुनें पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम शनिवार 19 सितंबर को मीरवाट एम्स्टर्डम में अपने टिकट अब भी बुक करें
1: nice. सुन ले हमारे कोलेगा
0: नाइस मौसमी ओबराय इज रोक बाय है लॉयड
1: या मैं हमारे कोलेगा के तनी कॉम्प्लीमेंट दे यार
0: ना बड़ा मोई बोलिस यार इतना सुघर कोलेगा तो के बा हम का बोली
1: हम ओके अप्लाई कर ली तो
0: बड़ा मोई ब्याह कर ली मौसमी ओबराय इज बाय शेखर कुमार इज बाय आयान मुखर्जी इज बाय बॉयक दत्तदीन निजाम वाहिद हुसैन Mumbai Beats, het wordt super tof.
1: Ja, ja.
0: 19 september, toen heb een karta naar Kinle, te Kinle Haldise, want karta op dieren bijna don hovega.
1: Ja.
0: Dus Jacke Kineke bij Haldise Kinle, anders vis je achter het net. 19 september, ke Meervaarttheater met Jabberjah Show, The Great. Kan je ze bij, Lloyd?
1: The greatest voices, the great voices of Bollywood.
0: The greatest voices of Bollywood. Hamo bol jij dat
1: mooi.
0: The greatest voices of Bollywood.
1: Ja.
0: Dus 30 iconische stemmen om een X-show met hem zo nabij te hebben. Bout bis al lega. Toe a je te koop geniet carrière. Lloyd?
1: Ja. He? Dus
0: mooi
1: bolie. Toe bolie van als je niet op tijd koopt, dan vis je achter het net. Kan je zeggen, Hindustani meer bolie. Je vist achter het net. Hindustani meer. Hama moria mij iets waaien opeens. Ja, van
0: wat moet ik zeggen? Marpa je go net aan jij bitch waar me. Te net waar. Net waar ke karan toe machri na marpa je.
1: Ja.
0: En trouwens, volgend event van Ujala Radio, jaad carrière zo'n nieuwe. Ik leg op een agenda me alvast. ik ga bijna aan zijn AI-stemmetje praten.
1: Ha, dat klopt toch?
0: Beïnvloeding toch?
1: Maar jij bent niet te kopiëren, dus ja. Dus, ha.
0: Nee. Uniek exemplaar.
1: Toen jamun naar wat, jamun.
0: Uniek. Dus volgend evenement, Bilikle, zo nu wel agenda mappen. Zondag 1 november Diwali. Zondag 1 november Diwali, ik heb programma Rehiga. Ik heb gisteren al even gecheckt met Panditji. Lloyd, kan ik even erin doen, eventjes?
1: Ja.
0: Even check, double check. Toen jij namelijk checken, laat je je wat
1: doen. Ja, nee. Alles moet
0: Diwali
1: wel geverifieerd zijn.
0: Diwali komt in Rehiga Isal, Nederland mee. Want soms, agenda met doe ze het liggen.
1: Ja.
0: Online doe ze het liggen. Dus nu wel, wij verifiëren dat altijd voor jou.
1: Ja.
0: Diwali Rehiga 8 november.
1: 8 november.
0: 8 november Diwali. Dus dat je komt in Parega, Lloyd.
1: Ja. Totaal de snelste.
0: Direct.
1: Zondag. Op een zondag. Op een mooie dag.
0: En precies één week eerder, dus op 1 november, hebben wij de Diwali-viering in Amsterdam.
1: Nou.
0: Met fakkeloptocht, met alles erop en eraan.
1: Nou
0: Avishkar
1: mooi.
0: Is erbij. Zijn naamke artiesten bij Rehiga. Echt waar, wordt superleuk. Namon bhi batai sakila, maar namon later batai.
1: Later. Het is wel een mooi concert met hele mooie... Goeie zangers Nederland. Oud Suriname.
0: Dus toen kon na je in november keer.
1: Ieder na je.
0: Nou, dat is toch een gortoelke rak daarvan. Toen in november keer hem lukken passen.
1: Ja.
0: Meer van theater mee. Het wordt fantastisch. Dus alle fans van Avishkar, behoed din baat. Avishkar ke show
1: Rehiga.
0: Dus toen aye hem lukken passen. Or dekje. En zijn naam ze bi, ik word Jabberjust artiest.
1: Ja.
0: Bij Rehiga.
1: Ja,
0: wordt superleuk. Het wordt super gaaf.
1: Ja.
0: Rehiga zondag 1 november. Of zondag 8 november. Ujala Radio. Op het dien bhar sunie. Diwali ke programma natuurlijk. Met de volledige begeleiding. Jaise hamesha raha. Dus dat wordt super gaaf.
1: En
0: leuk.
1: Altijd ben jij degene die dat ook alles goed doet op die dag. Op 8 november. Dus ja. Het wordt weer... Maar die mensen die belvrees hebben, die hoeven geen vrees te hebben, want ze kunnen appen.
0: Nee, op die dag. Op die dag ben ik niet streng. Op die dag ben ik lief, Lloyd.
1: Anen, dankjewel. Het was weer een hele gezellige coffee time middagshow. We hebben gelachen. Mensen hebben thuis gelachen. Mensen hebben genoten. Mensen hebben ook heel veel informatie gehad. Gyanu Alabad, die hebben ook beter in, maar natuurlijk ook luchtige onderwerpen. Hè?
0: Jazeker, mooi zeg je en mooi weekend.
1: Mooi weekend.
0: Bye bye.
3: Kuch nahi bade bhai, main pichli Diwali ke bache mein patakhe dhoond raha tha. Saale patakon ki kya bhajiya banane hai?
4: Abe ghaskan.
1: Dit is een stukje uit de film Satti Pe Satta.
4: Abhi shaadi karke pehli dafa apne ghar aa rahi hai. Uski salami ke liye koi patakhe watakhe nahi phodenge.
5: Aaj main bahut khush hoon Ravi. Maine kabhi sapne mein bhi nahi socha tha ki tum jaisa koi meri zindagi mein aayega. तुम्हारा छोटा सा एक भाई होगा बस हम तीन शहर से दूर चारों तरफ शांति ही शांति
1: Nou ja, de rest weten jullie wel. Het ging meer om het stukje waar hij dan met watermeloen komt voor Hema Malini. Sunwalo? Ja, de kamer is toen heel janari. Dus ik is hier een beetje wat je programma, koffie, chai, middagshow. Ik wens jullie allemaal een mooi weekend.
6: Hamko nahi kuch samaj zara samjhana.
1: En je bent helemaal bijgepraat op deze vrijdag 11 september. En vrijdag met serieus nieuws en natuurlijk ook lachen. En gelukkig ook ruimte voor kunst, muziek, weekend. Aatje toe gratis. Daar zit ik in Oosterpark met. Toe barca orkestke maak ik. Kerstensman bij jou. En misschien is dat er vandaag ook een mooie balans. We vergeten niet wat er in de wereld gebeurt. Naboulie. We staan stil bij mensen die 25 jaar geleden hun leven hebben verloren. Maar ondertussen gaat het leven ook gewoon door. Het gaat gewoon verder. Dus vanavond misschien muziek, morgen misschien uitslapen, even familie, even vrienden of gewoon helemaal niets. Koetsnakkerie, hè? Je hoeft het weekend niet vol te plannen om ervan te genieten. Je kunt ook van een koffie genieten of een chai genieten. En vrijdag mag langzaam, hè? Vrijdag mag langzaam weekend worden. Ja. Namaskar, blijf luisteren naar Ujala Radio. Hier, ha. Koffie, chai, middagshow. Mooi zeer hier.

0: अरे बत्ती तो बुझा दे यार।
1: Dit is hoe Jalle Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op URU Jalle Radio.

0: met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Ujala Lare heeft de greatest voices of Bollywood, Mumbai Bees gezet. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Doe je toch. En jij gaat genieten van deze zaterdagavond. Inloop vanaf 7 uur. Aura Trico, Barenwitte Krega Concert, Aafkewaansteer. Met 5 prachtige... Prachtige stemmen. Mousmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dadadin, Nizam Wagdezijn Kesar. Mumbai Beat, rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. Outdoorpas is taspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Check op meervaart.nl en koop je kaarten op tijd. Koetsticket maakje de geheer. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. Zin in een heerlijke tillo, heerheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

Juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience

0: Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna vier wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Door ghar mein, door auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eén daarvan verkeert in kritieke toestand. Een explosie heeft de afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van onlangs ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. De gemiddelde adviesprijs voor diesel is nu €2,72 per liter. Benzine kost €2,70. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je een kwartier in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Een stuk oostelijker staat er file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging ook een kwartier. Op de A76 in het zuiden heb je door Duitse grenscontroles ook 10 minuten oponthoud vanuit Geleen. Verder staat er file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Er staat een te hoge vrachtwagen onder een viaduct bij de afrit De Bilt. Daar is één rijstrook dicht. Vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eén daarvan verkeert in kritieke toestand. Een explosie heeft de afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van onlangs ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. De gemiddelde adviesprijs voor diesel is nu €2,72 per liter. Benzine kost €2,70. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luksun rahe Ujala Radio ka program.

gemaakt door Vireen Juwelier Amsterdam. Vireen Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aapse Baatkringer. 020-363-0808. Ujala Radio Key. WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan onder meer files in Noord-Holland, met name aan de zuidkant van Amsterdam, door werkzaamheden aan de A9. Die is in beide richtingen dicht. Grenscontroles veroorzaken ook extra reistijd, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens met Duitsland doe je er een kwartier langer over. De A76 vanuit Geleen, in het zuiden sta je voor de grens ook een kwartier in de file. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen heb je ook een kwartier oponthoud bij Rilland. Dat heeft te maken met werkzaamheden bij knooppunt Markiezaat op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Sangeet ke rang Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkte aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. De politie onderzoekt sabotage als oorzaak. En uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van onlangs ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven. Maar kennis hierover ontbreekt nog. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

तू कल्ला कितना बचेगा।

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en...

0: Indian restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Lare Hè. Sinitjer, zaterdag 19 september. Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad mee. Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Padmashri, Mohammed Ravi, Kishore Kumar, Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam ke Gaane, Aap Sunenge Jo ki La Rahe, Mumbai Beach ke Saath, aur Gaane Wale Honge, Mausmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadeen en Nizam Vaagje te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro en heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
10: Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door saalgren hè, of ga je trouwen? Door wiwaa honen wel hè, door shaadi honen wel hè, ja, kisi ka moon sanskar hè. Ujala Radio पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और Ujala Radio स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 rijdt het langzaam. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen is het druk tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er een kwartier langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Gama Armastigana. Khushkan Kliye Ujala Radio Head 24-7. 24-7 Arvobhi Special. Special Aapkliye.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. De politie onderzoekt sabotage als oorzaak. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. De politie onderzoekt sabotage als oorzaak. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Door DJ Afermaaij op Ujala Radio. Vandaar Afermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Jella, Lare, The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Mumbai Beach Kazaan en ik zie Kalakaru Kazaan. Ik raad meer, 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Bij Majiri Mohammed Ravi, Maid Mukesh, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Kishore Kumar. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam en nog veel meer Kiganiwale, Aap Suringe, Dikkinge. Meervaarttheater mee? Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Meervaart.nl per 19 september kon je concert horen. Wel een ticket gedaan, rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. En heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.

0: 4090807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen cryptomijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam loopt het verkeer vertraging op. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertraging 5 minuten. De meeste vertraging op dit moment door een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Nieuwegein zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

You are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Het is de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. In Mexico is een verborgen cryptomijn ontdekt waar mogelijk illegaal stroom werd afgetapt die verband houdt met de financiering van drugskartels. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars gestart. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Het is de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. In Mexico is een verborgen cryptomijn ontdekt waar mogelijk illegaal stroom werd afgetapt die verband houdt met de financiering van drugskartels. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars gestart. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533

0: Theatermeer, zaterdag 19 september.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt Van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A58, Berg op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wij beloven elkaar dat we elkaar nooit zullen bedriegen. Wij beloven elkaar dat we elkaar nooit pijn zullen doen. Wat wij aan elkaar beloven,

0: dat de liefde tussen ons voor altijd is en zal blijven bestaan. Jevada Ra, het is beloofd.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch? You
1: are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are. Ujala Radio Headlines. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt. Een cryptomiljardair doneert 36 miljoen pond aan de Brits-rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Het is de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. En op de Dam in Amsterdam is vanmiddag een klimaatmars van start gegaan. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen klimaatverandering en datacenters. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jibbertjes concert horen. Wel heel laar hè? Ujala aapke waase. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toeke aalke pari, toeke soenike pari, toeke dikke pari. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het die Nizam Wagito zijn. Aurie Logan wil een aapke waase met heel veel passie. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Toe jaldikar.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het allemaal. Zin in een heerlijke tillo, heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, heerheri, bojo en cassavebrood.
0: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134.

0: 30 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375, Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32, 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: something wrong. You are. Tu jaane toch, toch.
1: You are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375, Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32, 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Er komt maandag tijdens overleg in Oman tussen Iran en de Golfstaten waarschijnlijk geen akkoord over de Straat van Hormuz. Het dodental door de brand afgelopen woensdag op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. En een cryptomiljardair doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK, de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Er komt maandag tijdens overleg in Oman tussen Iran en de Golfstaten waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Het dodental door de brand afgelopen woensdag op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. En een cryptomiljardair doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK, de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Oejalalarehe, the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart mee. Koetsticket bakirigehe. Rang 1, €20. Rang 2, €15. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas €3,50 meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Arihab Klee, Mousimi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vagu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. To de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar. Nee, het toch een pastaaike breek.
1: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1

0: doden en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden.
1: Cryptomiljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond.
2: De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron.
1: De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer.
3: Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
10: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sociale radio, I love you.

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Meervaart mee. Koets ticket bakkerige her. Rang 1 20 euro. Rang 2 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats. Arie Haapklee. Mousy Milroy. Shekhar Kumar. Ayan Mukherjee. Boyke Dattadien. En Nizam Vagu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar? Nee.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kies ik aan moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Blues Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige

0: Leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ah, yeah. This evil game is on check. It's so dadelijk. Run it. Okay.

live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita

0: 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras. Kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in de klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat hier. Aur ha, tumange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujala Lare, Aapke Waanse, ik raad. Aapke naam. Ik Hasin raad. Aapke naam. Met 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show.

0: Avond in de Meervaart. Ticketaf gereserveerd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Gani Walihongi, Mouse Mewbroy, Shekru Kumar, Ayan Mukherjee, Moika Dattadien en Nizam Vagidusein. Zaterdag 19 september. Koets ticketbakje. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legt de bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. You are...
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, ik heb hem nu scherp. De Devendra Singh Sivanathu aur Savita Singh ji ka gaya hua ye nagma Sushila Chandrika Singh ji ke naam karta hoon.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Zijn wel door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder

0: Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste Ujala Radio.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tu jana hai toh, aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

सागर मलिक की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। चोरी चोरी जब नजरें मिली और चोरी चोरी जब ये दिल ने कहा, चोरी चोरी में है बहुत मजा। Ja, dat wordt gezegd, hè? Alles wat je stiekem doet, lijkt spannend te zijn. Oké. Mensen, ik heb net... ik heb iets gegeten. En dat was erg lekker. En normaal gesproken, kuch apne muh mein nahi dalte jo main nahi janta ki wo cheez kya hai. Aaj ho gaya. Zoals u weet, ik eet geen garnalen. En volgens mij was het wel een garnaal. Ham onderzoek jij lekker hè? Tablak Alphen aan de Rijn ka kamla. Alphen aan de Rijn ka kamla. Die programma is door hoe je hek. Dankjewel Kamla voor het afstemmen. Geniet van je zaterdagavond. Enjoy your Saniwaar zaterdagavond. Your weekend. Ik heb eentje van The Singer of Romance, Bees Mahabir. Speciaal voor Kamla uit Alphen aan de Rijn. Dankjewel voor je appje.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवराजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiase en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie startte een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
5: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsselechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op de BRICS-top spraken Modi en Xi over een eerlijke oplossing van het grensconflict in de Himalaya. Koning Oyo van Toro is begraven na 31 jaar regeren. Opvolging leidt tot familieconflict over nieuwe koning. Tienduizenden demonstreerden zaterdag in Duitsland tegen radicaal rechts na AfD-winst in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf 20.000, Hamburg 25.000. Vrijdag ontspoorde een trein tussen Rouen en Cannes in Noord-Frankrijk met 44 gewonden. Oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: क्या कहा?

0: पालूंगा।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiase premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiase en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai Ujala Radio. Aur Ujala Radio saath mein le jaiye, tu chahe jahan par jaiye. Tu jaan hai to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op de BRICS-top spraken Modi en Xi over een eerlijke oplossing van het grensconflict in de Himalaya. Koning Oyo van Toro is begraven na 31 jaar regeren. Opvolging leidt tot familieconflict over nieuwe koning. Tienduizenden demonstreerden zaterdag in Duitsland tegen radicaal rechts na AfD-winst in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf 20.000, Hamburg 25.000. Vrijdag ontspoorde een trein tussen Rouen en Cannes in Noord-Frankrijk met 44 gewonden. Oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.